pencils, die boek, die pen gereed en maak die koppie drink goed. Weder dit nou een gewone thee, een rooibos thee, een groen thee, een kruie thee, een latte, een americano, een gewone koffie, een rikoffie, een Jacobs, wat ook al. Of een nette waterkie met een seelemoen en een jinninkie. Kry jy drinkdingetjie gereed en maak jy gereed, hou jy bybels by die rand en maak, kom ons maak notas, kom ons luister wat die geest van die Heere vir oggend aan ons wil gee en dan vir dringende gebed kan jy ons gebedslijn nommerkie, een boodskapie stuur by 073-18-555-66 073-18-555-66 en ons gebedsgroepie sal gereed staan om u van hulp te wees. En dan natuurlijk kan u ons een WhatsAppie stuur, onthou, een stemnota nie langer as 30 sekondes nie. 060-505-2693 060-505-2693. Ons wil ook aan ons borg, dis nou Martin's Funerals, wil ons sê baie, baie dankie vir u baie dankie vir u borgskap dat jy vir ons borg en dat ons weet ter middel van jy borg kan ons hierdie eer op die lig wees. Mag die Heere jy besigheid sien. So ons gaan vir ons eerste breek en as ons terugkom, ek voel al wie ek praat baie, as ons terugkom luisteraars, dan is pastoor reg met die woord van die Heere. So geniet die breek.

plek wordt de gek. En stormen een wijnglas als spat. Nou is mijn sporen het stof langs het pad. En die hakjes aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakjes aan mijn hart is te zwak. Elke keer het ik gedacht, het zal komen.

het lek wordt de gat. En stormen de wijnglas al spat. Nou is mijn spoor en het stof langs de pad. Maar die hart is aan mijn hart is te zwak. Ja, ga ik hier wat lek wordt de gat. In oor vol wijnvaten spat. Nou is mijn spoor en het stof langs de pad. Jij die hart is aan mijn hart losgehakt. Jij die hart is aan mijn hart samengevat.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Oomjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
1: Madge Wallace International. Ah, interesting things. I told you right in the background there. I still playing that song. You know, I got to play that one. It's 4 minutes away from the hour of, 1 o'clock. The news coming up at one. And thank you so much for the engagement. You know, appreciate that. Appreciate that. Really do. You know, what's happening?
2: Goedemiddag, Sebastian.
1: Goedemiddag.
2: Annette G.
1: Ja.
2: Ik is Elisabeth Lasso van Heidelberg. Ik wil net vandaag net een request insturen. Net voor... Janine Jacobs het vandaag haar verjaarsdag vier in Elise is zo. In allemaal het samen wat verjaar vandaag. Dat hulle geziende dag ik denk dat hulle altijd hier moet shine like the stars. En ook voor mijn familie, mijn huisgezin, mijn vriend, dat hulle een mooi dag moet het. En ook voor julle in die atelier en voor allemaal op Heidelberg. Een geziende dag, God zien eeuw. Bye.
1: Baie, baie dankie vir daai seën wense. Prachtige boodskap hier daai. Dis wat ek wil hoor, nee. Hierdie vir my, hello, hello.
3: Goeiemiddag, Sebas.
1: Goeiemiddag.
3: Ek is by die weer. Ek
1: yes.
3: Ek hoor te sê vir al die maatjes. Mm-hmm. Almal moet een baie mooi en geseënde dag hier.
1: Ja, ja.
3: Sebas, ek wil vandag my eie man, Abraham Aris, baie, baie gelukkig met sy 63ste verjaarsdag.
1: Ah, vandag. Geluk,
3: goed man. Goed het en gins op sy lewe en mag hy sy dag lekker geniet, alhoewel hy nou in die werk is.
1: Ja.
3: Dan wil ek ook vir Jürgen Solomons van Highgate, vir Isaac Witboy van Weelgeluk, en vir Maria Geduld van Oudsoring,
1: ja, ja.
3: As ook my skoonsister Katrina Aris van Mildersbank, hulle verjaar ook allemaal saam vandag.
1: Okay.
3: Goed het en gins ook op hulle lewe,
1: ja.
3: En hulle moet ook hulle speciale dag geniet. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Ja, nee, baie dankie Katrina, man, ons waardeer jy, ons sterkte dame in die verjaardag wense. Ja, laat die mens jy vandag weer vraag vir ietsie, man. Dan koop ek self een kersfeestboom vir daar die een. O, broeder, ek hoor waan vir jy kom, man. Iedereen even my low.
4: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
4: Kapas.
1: Ja.
4: Ner is lekker.
1: Antipoppie hou vast. Die hops is eerst vanmiddag, nee? 3 uur. Dan is die hops aan diens. Maar kom ons hoor. Misschien het jou net weer spreek. Hoe sê jy hierbij?
4: Goeiemiddag, Sebastien Coleridge. Lekker naweek gauw. Welkom in my huis. Ek wil net verraading vir Aaron Pekan vraag vir gebed. Hy gaan weer vandag terug hospitaal toe, want hulle gaan pinne in sy bene sit. Hulle nou laas maand of die maand voor laas is sy bene op 2 plekke gebreker, hulle is daar in die rugby. Vraag net gebed vir al my Eden maatjes, my familie, jou familie. My biervrou Brenda wat so kan opsê na haar man. Een mooi en een liewe dag.
1: Oh.
4: God sy reik te sien oor hulle almal.
1: So waar, hè?
4: Lief julle klompies, julle eantie poppie.
1: Ja, dankie die poppie, ek hoor vir jou, ek hoor vir jou. Dan kom ons maak ons gereed dan vir die nuus omstreeks 1 uur.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, fresh, funky, and new. And then I get a message that says, Sebastian, thank you so much for the news headlines. You know, yeah, thank you so much. And then somebody tells me that, you know, it's that time of the afternoon where we do the school run, you know. Yes, the style, you know, you pick up the kids, you run, you do your chores, you know, and then right after that, yeah, back to work. For those who are lucky, go back home and do what they have to do, you know. So if you're one of those, well done, well done, well done. And also to, yes, I got a couple of guys also, you know, that gave me a call, said, yeah, no, definitely, that is the way of life, you know, that's the way of life. But I'm still waiting on you to let me know, you know. Good evening. It's afternoon, my brother, Francois. I think Francois sent me a message, yeah. But this message was supposed to be last night. Humble apologies there, Francois. I only got the message now, my good man. Fani, my groot vriend, hier van Nysna. Wat sê jy, broeder? Hartelijk goeiemiddag. Fani, ek wil graag hoor by jou, man. Wat beteken Heritage Day vir jou? Ja, Erfenisdag. Wat beteken dit vir jou? En vir die span hier by die werkswinkel? Ja, pastor, ek sal graag by jou ook wil hoor. Wat sê jy? En dan natuurlijk daar by Fani se blompot. We gaan hoor wat sê sy ook, nee. Ja, ek gaan nie name noem nie. Fani, wat sê jy, broeder?
2: Sebas, goeiemiddag, Fani.
1: Goeiemiddag.
2: Allemaal hier van die wijswinkel. Ons sê vir jou middag.
1: Dankie, broeder.
2: Weer voor het enige iets wat jy het op jou speelhuis, nee. Ons praat nie vir een specifieke een, nee. Maar ons groet vir jou.
1: Dankie, my broer.
2: Jy moet een lekker dag gedeed. Hoe van ons allemaal hier by wijswinkel. Nie net van ek en Landie, nie, maar... Dat is maar zo, die is daar mijn roosknopje. Je verstaan, Sebas.
1: Ik verstaan,
2: maar
1: broeder.
2: Maar dat het goed gaat met jou.
1: Bye. Ja, jouw roosknopje. Ja. Het is een complicated zaak daar, jong. Ik zeg daar, ding, jouw roosknop. Ja, Landie. Ik hoor nou snaak zo goed, jong. Maar nou ja, ik geloof aan man, jong. Broeder, ik geloof in jou. Als jij zegt, dat is jouw roosknop daar. Wie is ik dan om te strijden? Ik is trots op jou, man. En Landie, jou al die goede onder die mantel. Hier, sy praat niks uit, die. Nou ja, nou weet ek ook. Maar jy gebeur baie goed in Nysna, jong. Maar graag wil weet, Fani, ek sal weet van jy en jou roosknop af, wat beteken erfenisdag vir julle, nee? Daar in Nysna, by die werkwinkel. So ek hoor graag van jou en jou roosknop. Nou kom ons gaan gauw hier, net so eentje van jou af, gaan ons bly in Nysna. Dierbare, wat sê jy, vriendin?
3: Goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
3: Jy eie groot shopper.
1: Oh, ja. Ja,
3: een mens kan nou hoed en neergedruk voel in die oogend. As jy 12 uur aanslaan, dan verdwijn die ten neergedrukte gevoel.
1: Baie waar, sister. Wow, ja.
3: Het een van jou soort.
1: Baie waar.
3: Lieflike dag, God seëninge vir jou op hierdie lieflike dag, Basie. Met liefde van Ramona uit Nysna.
1: Yes, thank you so much, Ramona. I can hear you there in the background. Ja, groet. Ramona, ek wacht vir jou antwoord. Ek wil hoor wat erfenisdag vir jou beteken. Jy neem van my lou, maar Sarah, hoe gaan het daar?
4: Goedemiddag, Sebas.
1: Goedemiddag.
4: Sebasie, vanmiddag wil ek van Metwil Esterissen en sy sien Liam Esterissen geluk by ons met hulle verjaarsdag. Net goed uit en gins op hulle al op hulle lewe en alles wat mooi en prachtig is. En mag die Heere met hulle wees tot in lengte vandaag. Liefde en vrede, groet aan al die maatjes, julle is gegroet, maar Sarah.
1: Baie dankie, maar Sarah, kreeg die boodskap in, he, waardeer jou. Nou, Fani het gepraat hier van sy roosknop en so meer. Fani, dit is a complicated saak. You know what, Fani, ek gaan nou vir a lied speel, broeder. En ek wil hê, my luister na die saak, broeder. Luister na die saak. Hierdie saak sê, I will love again, he. En dan gaan ek 'n saakie inbring daar, wat saam in die saak en gaan, man. Verstaan jy nou, Fani? Want ek weet, Henny Roos knop is nou ingeskakel nou, broeder. Lekker hier, mijn stem in die hart van die paradijs. Ja, nee, wat, dit moet zo wees. Dit moet zo wees, 060-505-2693. Hier word ons van roosknoppe. Ja, Rosebud. Eish. Fani, mijn groot vriend. Met baie liefde, ik hoor graag van jou, mijn mate. En dan Ramona, hier van Nysna. Ons hoor van jou, man. Ons hoor van jou. Ek wil hoor, wat sê jy?
5: Did I ever tell you that You gotta like this one, huh?

0: World of Food. Breaking us down. Ah, it's happening. Right here on the Midday Connection, extended version of the show, you know. Thank you so much for all the interaction. Ja, iemand sê, Mr. Bastian, DJ ingehaken, ingeskaken van Heidelberg, ne, aan al my UNFM maankies, met een prachtige dag geniet, ne. Daan Riddles, dankie voor jou liefde en omgehaard. Tonne liefde van Mina Conradi. Baie dankie, Sebas. Baie dankie aan jou ook, ne, vriendin. Waardeer jou, waardeer jou. Hier in die Hesekwa. Ek weet, Mina sing nou saam, jong. Oh, Mina, jong. What's happening?
1: Middag, sê weer eens Bas hier in Mona ingeskakeld. Basie, Heritage Day. Nee, ek het mos traditionele kleren, man. Een roepie.
0: Yes.
1: Dan trek ek om aan, moet een doek op my kop aan. Luister,
0: lekker, man.
1: Soos een makoti.
0: Oh.
1: Maar die jaar gaan ek dit met trots aantrek.
0: Yes.
1: Want dan is ek nou wittige makoti.
0: Eetare.
1: Yes. Ja, en dan gaan ons die familie besoek.
0: Yes,
1: en ons neem ons vleisie en ons worsie en ons braai en gesels en ons keier lieflik.
0: Mm.
1: Dit is een goeie betekenis.
0: Ja.
1: En dit beteken vir ons baie en ja, ons geniet het altijd.
0: Beslis.
1: Ja, en ja. Ek het nog even die familie gesê by wie ek gaan kom braai nie.
0: Okay.
1: Hulle moet maar net weet, Mona is op pad. Met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Jy sê Ramona, die familie moet net kan gela.

0: jeg kan nå at skrykke. Det er sgu ikke kines. Jeg sætter i mig langsomt. Altså, man, jeg kan nå sur gewoon gedaan. Kijk, jeg ved, hvad det gebeurt, nee, Babbels. Det is ook zo'n paie eerlijk. Je was van een tijd, nee, maar zei, je loopt pad samen met mijn man. En toen, want nu nog van die scum gedachte iets in. Maar ze is net, kijk eens, ze is net weg, man. Ze is hem Casey.
1: Ja, nee, maar.
0: Zo, wat nou moet mij gebeuren, zie je. Ik was zo gewoon geraakt aan, oké, op helaas, maar hier niet. En nou, man, ik is nou, dus, je hebt nog gezien, ik kijk je op je scherm, nee? Toen kan je live hier doen, nee? En toen vang mijn oog, zie je me op mijn oog. Vang je, John. Wie zit er hier? Ja, dat is een grote aanpassing voor mij. Ja, babas. Nee, babas, moet niet mee verkeerd bestaan, hoor. Moet niet mee rechter.
1: Ik wil nou net vragen, ik kan ze zo off-watchen.
0: Oh, ja, wat. Ai. Sjo, babas. Dat is 4:04. Iemand zei voor ons, middag, je laat mij... nog verlang naar mijn oorlede broer Andrew. Dat was zijn song, My Brother. Mooi dag. I mean, ja, dat is maar net wat muziek doen, hè, babas. Dat laat ons verlang. En,
1: ja, en alle goeie, en dank aan alle goeie tijden. Ja, ja, nee, wat.
0: So, ja, kom ons breek voor advertentie en dan keer ik in babas. Ik ben ook daar nog gewoon, dank je. Dat is net een aanpassing voor mij.
1: Paula, die kan maar zien, man.
0: Wat moet ik zien?
1: Die kan maar zien, net naar die advertentie wat even. Wat zou ik weer zo met jullie? Je moet mijn naam te noemen.
0: Ah, die moet ook nog niet sensitief. Nee, Tom, hoe jij nou die tijdje sensitief geraakt?
1: Nee, man, die moet nog niet elke keer. Ik kan bouwen.
0: Ik moet...
1: Hallo, weet ik eens
0: hier. Hallo, weet ik eens hier, ja. Kom eens luister of passen. Ja, kom ook. Ja, ook weer eens hier. Pastor, hartelijk goeiemiddag. Dat is Paula en Babbels is zo.
2: Hartelijk goeiemiddag, Paula Hops, Babbels en Streek. Dit is een blauw maandag in buitenkant met dierbare squeezaak in die lichaam. En hou hem som in die lichaam, Babbels. Hoor, goed om van jou te hoor. Het is blauw maandag.
0: Hoe lach je over aan de
1: Als ik paas de oorschanij blauw edel.
0: Ja, als we dat
1: blauw edel. Blauw edel.
0: Ja. Zo, kom eens blik wat het is.
3: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new drum set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 106 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Baits, quality made affordable.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, is maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op die nummer 1 draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Paula en Babbels is nou weer terug. Maar vir nou, hier is die gemeenskap dagboek.
7: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden
8: FM Gemeenskapsdagboek.
9: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Hesekwa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hesekwa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hesekwa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
10: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
9: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend als JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
7: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Ja, dat was Song of the Day. Ik wees voor Bubbles en hij kan getuig. Het was een goosebump moment geweest. Je hebt gezien Bubbles hier. Hoe kom je hoe vlees? Want die lied is zo, ik wil het amper noemen, intens. Is innig mooi, is diep. En ik persoonlijk kan hij meer identificeren, Bubbles. Baie dankie.
1: Absoluut, nee, baie. Met plezier, Paula.
0: Ja. En Marvet, even now. Even now.
1: Maak jezelf je omstandigheden ja, nieuw, man.
0: Even now, iets wel.
1: Ja.
0: Iemand zei zo voor ons, persoon van wie zijn die song, wat zijn naam, het is wel wat mij zo. Prachtig. Ja, die kunstenaar is Anne Marvet. En die lied is Even now, iets wel. Luisteraars hier voor ons, baie dankie. En dan ook een stemnota wat hier gekom het, hartelijk goeiemiddag.
2: Hola Hops, ek wil net weer eens vir Bubbles sê, baie, baie, baie dankie. En ek voel baie bevoorreg wat hy vir my op die groep gesit het. Ek dink ek praat namens al onze maatjes op die groep. Ons waardeer hom. Nee, ek dink nie, ek weet, ons allemaal waardeer hom. En baie dankie vir elke oggend sy lied wat niemand, wat hy met niemand deel, jy deel het eerst met ons. Ek wil net kom sê, baie, baie dankie. Ek waardeer het en ek forward het na my pastoorse groep ook en hulle waardeer ook baie, baie die liedjes wat hy so vir ons aansteer. Baie dankie, Bubbles. Waardeer jou, ne? En ja, jylle moet veilig rij, ne? Mooi bly jylle.
1: Ah, sê, baie, baie dankie, Fassie.
0: Baie dankie, Fassie. Fassie, jy kan ook baie sê oor die groep, ne? Ik blijf aan je groep, maar ik ga het maar nou na vijf gaan ik het sê. Ja, want ik hoor ook maar net van een groep. Ik het gedink ik kan Bubbles als broers, maar ja, nee Bubbles, alle grapjes op een stokje. Dat is nou 16:30 en sy naas ook hoe was gereed met die hoofdtrekke. Net daarna, advertentiebreek en dan skakel ons oor na onze George Atelier, waar Morne Petersen, die stasie bevelvoerder, vanmiddag voor ons die George Municipal.
1: The man in charge.
0: Gaan hanteer.
1: Yes.
0: Over to you, Senazagua.

0: Ja, die maandagmiddag loop prachtig. Dis 9 minute oor die uur van 5. Polla en Bubbles is nog steeds hier. Kom ons maak het in in die prachtige Mosselbaai. Meneer en mevrou Cameron. Hartlik goeiemiddag.
1: Hartlik goeiemiddag, meneer Ramas. Polla op skedop, choppa ingehaken, ingeskakel is maandag, waar brand het. Al ons senior burgers is hartlik goed. Al ons Eden FM maatjies. Vanmiddag met baie, baie geluksie aan sister Bessie Pieters aan die kant van Heidelberg, wat gister aan 90ste verjaarsdag gevier het. En baie, baie geluk aan juffrou Sanet Wonderlik hier in Mosselbaai met haar verjaarsdag. Vandaar ook aan Hida Arend, wat ook hierdie week verjaar het. Allemaal wat nog verjaar en moet verjaar, moet sommer prachtig en geseende de maand het baie liefde van Elzo en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai Polla.
0: Daar is hy. Meneer en mevrou Cameron. Ja. En dan laat weet Jolandi, sy praat eerstens van The Song of the Day, sy sê Beautiful Bubbles. Ek wil so graag jou groep join, maar ai, die space op my phone. Hy sê, ander kop sê, die space op haar phone. Oh, ja, space is een ander ding.
2: Nee. Ja, nee.
0: Space is een ander ding. Kom ons luister ook eens binnenkant van. Oké, daar verloor ons daarin een keer. Oké, ons maak gereed. Ons gesels nou binnen die volgende paar secondes gesels ons met Renisa Moenies. Daar van Prins Albert ons praat oor die As voor As feest wat binnenkort gaan plaasvind.

0: Ja, ons 25 minute oor 5, hartlik goeiemiddag die mense wat 5 uur uitgeval het, hulle is sterk op pad huis toe. Kom, ons kan ons maar gauw draai maak aan waslapie land.
1: Ja, nee, kom ons gaan.
0: Ja.
1: Kom daar nie.
2: Middag, Paula, jy en Bab.
0: Middag, sê.
2: Ek hoop jy laat een lekker naam het gehad en ek hoop het aan goed. Ek hoop met die bekend en onbekend groep aan Drukkie en Oos. Aan Vrenum, Dagoosina en Jacob, sê en my. Die kinders. Dan groet ek ook Audrey. En de vrouw Aida. Je is gegroet jylle. Paul, ek hoop jylle de lekker navig gehad. Onze navig was rasta. Het kom van Lelina uit Roosdal. Hallo Blik. Het gaan goed met ons, jylle tante. Jylle met een mooi eindje verder. Lelien uit die prachtige Roosdal.
0: Daar sê Lelien.
1: Roosdalse mense.
0: Prachtige Roosdal. Dankie my boodskapie Lillian, ja ons het een lekker naweek gehad, ek praat namens myself. Ons beweeg na 5:30 kant toe en dan skuif Celeste Babani achter die microfoon in en sy bring vir ons die hooftrekke om 5:30. Maar vir nou, hier is John Legend.

0: I have nothing if I don't have your touch tonight. Bubbles, ek moet hier nog op personal maak, man, speciaal daar voor wifi. Ja, ek wil af haar sê. Is klaar wat het so is.
1: Maar het voel, sê dan, sê dan.
0: Ik sê, ek dink, man, is klaar wat het so is. I have nothing if I can have your touch. Oh. Hey, die maandag raak nou mooi, jong. Nou raak ik

Above, they shout out to Crisano van Rooyen as well as Auntie Lily Kap. Hulle moet hulle verjaarsdag dit deeg geniet. Dit kom vanaf ons eie Leswabani.

0: Hoe zit je nou, Babbelisjes? Als je dagje lekker was.
1: Ja,
0: dan, dan komt hij goed hier.
1: Hij komt hier goed hier. Paas om jou kwam. Oh, die blauw is weg. Die blauw is verdwenen.
0: Ja, ze moest een spakkoemer.
1: Aha.
0: Everything will be.
1: Oké.
0: Ja, ze was een kut.
1: Oeh, mijn kniekoppen.
0: Als Lily blaren toen moet zo.
1: Oh,
0: oh lekker. Ah, zei. Onze laatste tijd werd meteen dan het groet. Ons gaan we eens groet, hè?
1: Ja, ja, ja, ons moet.
0: Ons moet groet, ja.
1: Oh, ja, ja. Oh, it's liquor, it's liquor, it's
0: yeah, always a pleasure to listen to. Eden FM, your voice in paradise.
2: Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7. Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Die 4GK in Ladysmith biedt op zaterdag 26 september 2026 een preekloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
0: Ja, Babbelisjes, op daai noot is dit groetheid, my boete, is groetheid, ons moet uit hier so. Ja, wat kan een man nou mee sê? Ek het geweet my maandag in Zweden. Ek moet jou baie dankie sê.
1: Ek moet jou ook sê, dankie Paula,
0: ja,
1: man.
0: Ja,
1: ja en baie dankie vir allemaal wat ingeskakel was. Is altijd een plezier. En ek, die paar hier, saam met julle, is altijd, joh, ek waardeer dit, is kostbaar. So ja, ooit gesels weer, binnenkort.
0: Ja, sien jy nou waar, laat die man my nou even hier by binnenkort. Ja, jong papa. Ik
1: kan die beloftes maken en het die nakom, die Paul.
0: Ja, neem maar die wind.
1: We zijn die.
0: Ja, ja dan Elise van deze dorp sê, enjoying yourself. Kom eens luister over Ola's wat zit dan hier, Nolien.
4: Paula, toen je vanmiddag die speech afsteek met die opening van jou program, toe weet ek instinktief, dis van babes wat jy praat.
1: Okay, boy and boy.
0: Baie dankie, Tanne Dolien. Ja, wat, ja nee, moet nie wel van die heren hoor en sien ons mekaar weer morgen. Wees die vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Hier is Westlife.

Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Dit is nou 'n baie baie baie mooi liedjie, Give a Little Love. Ek hoop julle het dit geniet. Julle luister na ons sit koppe by mekaar en ons gesels, ek en Hans gesels vanaand hier met Frankie Kibido van Oudtshoorn. Self-made man, self-made entrepreneur. Uit niks uit, en as julle nou voor die advertensie geluister het, het julle so julle gehoor het waar hy begin het en vandag dat hy al reeds, behalwe sy eie besigheid, het hy al 'n paar eiendomme, en het lyk hierdie man groei net elke keer. Maar ek dink, Frankie, wat ek net wil highlight het, ons vorige segment uit, was dat jy het enige geleentheid wat jy gekry het, jy aan die hand gegryp, of jy het gebruik gemaakt daarvan.
1: Ja.
0: En alhoewel jy nie die tyd geskool was in die bouwbedrijf, het jy toch jouself later gekwalificeer toe die geleentheid kom om te gaan vir klasse en examens te skryf en toetse en 'n kwalifikasie op te bou. En vir my het dit nou nogal uitgestaan, nie? Wat is die toekoms?
1: Die toekoms lyk goed. Ek het verlede week het ek eiendomsagent kursus aan doen, aangesluit by die span van KW Eden op George. So ek is besig met training om 'n eiendomsagent te word. Die rede hoekom ek daai rigting ingaan is omdat in Oudtshoorn is daar nie baie ontwikkelings. Daar is nie baie bouwwerk. Dit is net restaurasiewerk. Dan is hier een of twee ontwikkelings. So Oudtshoorn as op 'n punt waar hulle half vol geraak het en die munisipaliteit het nie baie grond beskikbaar op die oomblik van nuwe ontwikkelings nie, behalwe die driehoek. Maar ook bygesê dat die riool is 95% vol. So ek as bouwer, as individu, as pa van een huis, moet vooruit dink en wakker dink. Want hoe gaan ek maak? Wat is my volgende plan? Want ek is nou die volgende generasie se groot bouwer. Want ek is in baie geselskappe waar mense my praat, kliënte my praat, maar die spanne wat onder my is klim ook die leer elke dag, soos ek die leer klim. So ek moet nou vir my iets anders in plek kry vir die toekomsplanne. En dis ook om ek ingeskakel het by eiendomsagent. Want in George, Mosselbaai, Nysna, Plet, daar is ontwikkelings wat plaasvind elke dag. En konstruksiewerk en eiendomsagent gaan eindelijk hand in hand. Want as ek die huis kan verkoop aan 'n kliënt, dan kan ek sommer dieselfde tyd vir die kliënt 'n kwotasie gee hoe om die huis te renoveer, na sy smaak of na sy wens. So dat loop hand in hand. Daar is so'n Amerikaanse program op die TV, wat ook die ouwe soke eiendomsagent, maar het ook sy span van constructie. En my vrou kyk dit hele dag, as sy bereis is. En dan sê sy ook my man, my huis. So, dis waar ek my oor 'n paar jaar sien, om meer eiendomme en meer in George Nysna Tjana word betrokken te wees, want dis wat alles plaasvind. Dan Hans, die gevra, wat sê ek vir die jong mense? Maak een begin, die te begin, soos ek het ook genoem net, dat ek bied nie kursusse aan nie, maar ek skep geleenthede vir persone wat wil werk om iets te wil bekom. Ek geef hulle die platform om te leer, maar ook bygesê, jy gaan moet by fondasiekap moet begin, die basics. En dan kan jy in die concrete gooi, en dan kan ons bou, paint, dak opzet, teel, en dan kan jy kies wat die richting jy wil ingaan. En dan kan je de daarvan afvat. Ik heb ook van mijn mannen gezegd, wat nou tijdens mij weer, ik heb wel gezegd, ik zie een school of skills opgemaakt die kant.
0: Ja, ik wil nog reeds vragen, so, een beetje van dit.
1: Ik heb ook van hen gezegd, dat ik ga bellen, ik heb lustig voor opleiding.
0: Mm.
1: Maar wat hulle het, hulle het klaar voordeel, want hulle werk fysisch elke dag met. Mm.
2: Praktisch.
1: Praktisch. Mm. Hulle doen het zelf. Al klaar. So, hulle gaat het baie makkelijk wees om die cursus deur te maken of te slaan dan man uit ondervinding in dit.
0: Mm.
1: En het ook genoemd die hitte van, jy gaan nie plammer kan wees nie. Wat de feit is dat, daarom jank het een dag gesê, ook op school was, was bij rekeningkunde. Hij die stelling gemaakt dat hij is nou rekeningkundige onderwijzer. Hij is een geleerde man. Maar hij moet nou een andere persoon krijgen om van sy vrouw haar gordijnreling te kom ophang.
2: Dat is hy.
1: En portret op te zetten. Een simpel voorbeeld te gemaakt. En daar heb ik nou eens vastgesteld dat je is geleerd, maar je kan om je handen werken.
0: Mm.
1: En vandaag ze wereld en vandaag ze daar, als je om je handen kan werken, dan kan je enig iets bekomen.
2: Mm.
1: Want niemand kan je handen werken van je af wegvatten of wegnemen. En voor mij is het lekker als ik van als ik iets begin en ik vat foto's en begin met die plot, begin met de fondatie. En dan vat de foto van die begin en die einde waar hij staan en die eindenaar is happy. Dat is iets om nog trots te wees.
2: Ja, mm.
1: Goed te voelen.
2: Yes.
1: Want je van niks heb je iets gemaakt. En iemand heeft je vertrouwen in. En zo gaan je woord verder. Maar je moet trots zijn in je weet. En je moet trots wees op je werk wat je elke dag doet. Of je zakpakker is, of je messelaar is. Je moet trots wees in dit wat je elke dag doet.
2: Okay, wat voor mij uitstaan, Frankie, is, ik ben je in het begin waar je dag al gemengd hebt. Nee? Dit is straightforward. Dus je moet fysisch sterk wees en je moet zeker maken je mix is recht.
1: Is recht, ja.
2: Maar ik ben nou eens je huis gaan bouwen. Nou praat je van miljoenen randen.
1: Ja.
2: En je moet budget. En je moet mensen wat voor jou werk. Ik ben die complexiteit van al die veranderlijk is. Hoe krijg je dit recht?
1: Hans, dat is gezegde wat sê, halve brood is beter as geen brood.
2: Ah.
1: Omdat die competitie taf is die buiten, soms moet je jou prijs snij. En dan moet je nog steeds die leven. Soms krijg je je prijs, dan maak je goede winst. En soms gaat het over overleving.
0: Mm.
1: Dan moet je kan zeggen, oké, ik ga nog niet winst maken. Ik maak het elke week een pijt.
0: Mm.
1: En mijn mensen gaan elke week werk. Dan moet je die kolen maken. Ik heb nu verleden jaar november tot ik een nok gevat. Mijn bakket gebruik. Leen het me niet betalen nie. Tot in met mei, juni het ek net wat noem hulle
2: ticking over
1: jy net gehang in die lig. Survival. Nou, ek het redelijk werk en ek dank die Here daarvoor. Het gaan beter, maar om jezelf te werken, is ook elke dag zonneskin en maanrozen. Want als je maandag ook een opstaan staan voor je hek, en dan komen 2 werkers weer van 10 werkers.
2: Ja. Yeah.
1: Dat is ook daar.
2: Yes.
0: Wie, Frankie, ik denk, dat is die ene belangrijkste ding wat je zei, en je het net ook gezien, dat daar is moeilijke daar. Die moeilijkheid los jou nie, net omdat jy nou jou eie besigheid het nie.
1: Volgende.
0: Daar is daar wat het goed gaan, en dan is daar ook wat het net moeilik gaan, nie? En ek denk, ek meen, Hans, jy is ook nou in jou eie besigheid, Nee, dit is ups and downs as jy besigheid het. Ek dink, ons het nou laatst week het ek en Hans een bykie gepraat oor AI en gepraat oor die generatie en ek dink dat is baie resilience in ons generatie, maar as ek dink hoe ons groot geword het, die era wat ons groot geword het, die tye wat ons uitkom, voel het vir my, ons het baie meer resilience, jy weet die ding van, as daar moeilikheid kom, dan weet ons hoe om deur te druk en dalk is dit iets wat die jonger mense ook kan hoor. Jy gaan nie net jou plek in die son outomaties kry nie, jy moet werk daarvoor.
1: Jy moet werk daarvoor, ja.
0: En selfs wanneer jy jou plek in die son het, dan gaan jy nog steeds moet
1: werk daarvoor.
0: En dan gaan tye wees waar daar wolkie gaan kom en dis eintlik die keer dat jy die wolkie sal kan handle wanneer dit kom.
1: Ek denk nou maar nou daaraan. Toe ek as kind was, toe ek nog kind was, toe wil ek groot wees.
0: Yeah.
1: En nou van ek groot is, wil ek nie meer groot wees.
2: Jy ken alle verantwoordelikhede, hoe swaar het kan,
1: sien,
2: kan
1: so, wees. Sien, jy moet man heb. Mm. Ek het soms, as ek moet kwoteer vir job, en ek kan sien die kleine, wil jy weer doen met die kleine, het die geel altijd. En sien ek vir die kleine, vir altijd, kleine, my neem vrou, wat kan jylle bekost, wat is jylle budget?
0: Mm.
1: En dan sal ek nou vir my manne sê, ons werk nou by die dag, en ons het 3 weke, om dit klaar te maak, wat is al wat ek leen dit, of ons het die werkje.
0: Mm.
1: So dan moet ek maar,
2: vervat die hand.
1: Ek vat die hand, want, ek kan nie so in die broer huis toe gaan nie.
0: Mm.
1: En, ek kan nie iemand help, in nood nie.
0: Hmm.
1: So ek geniet my werk en ek jaal waar ek kan en ek loop altyd extra mile waar ek moet loop of wat ek moet loop en om jou eie baas te wees is nie so ons geen in roos en maan roos en dit is harde werk, jy moet letterlijk elke dag jy moet bid vir werk, jy moet soek vir werk, jy moet jou hand op jou werk het, jy moet jou werkers moet jy educate, jy moet hulle leer, hulle moet jou toemaak, dat is baie dinge om jou eie baas te wees, wat soms vinnig jou skip kan laat sink.
0: Ja.
1: Maar eidou, anno. En as jy gefouteer het, maak het reg.
0: Frankie.
1: Dit is die groot ding, die geheim.
0: Frankie, is jy vandag spyt dat jy die kursus by Bellingenhof gelos het?
1: Nee. Nie vir een oomblik nie. Ek leer nog elke dag. Leer ek, ek het verlede jaar die kursus doen, ja, electrical kursus op George gedoen.
0: Mm.
1: Net om myself te school en te educate, want vir housewiring.
0: Mm.
1: So, ek kan het doen, maar ek sal nooit, of nie makkelijk by klient dit self doen nie.
0: Mm.
1: By klient krijg ek gekwalificeerde elektrisien in om die weer te doen. Maar soos by my, hier sal ek nou self die gieze, plaks, licht, dat sal ek ook hier sal ek self doen. Maar ek skool my elke keer op wat ek nie kan achterblij nie. Van met die nieuwe technologie en goede verander dinge, elke dag soos gister het ek inspectie gehad van die bouwinspecteur, van die bouwbeheer by die kliënt. Nou, ek het vir die kliënt voorgesteld dat hy moet die fondatie gaan ons voor 50 maak, want is een blok meer, een blok is brand 40. En dan gooit om 250 dik. Toe die tekenaar die plan getekend met columns, maar die kliënt sy budget was nou net op straight blokmere met expansion joints,
2: sonder columns.
1: En toen was hy bij ons projecteer daar geweest, toen het nou afgekeer, toen moest ek nou barrière fondages maak en dieper, maar toen sê ek, maar ek ga net die blokmere bouw. Toen gaan ek naar toe, en dan verleidelijk vir hulle, en ons van de handen ons praat, en toen sê hulle weer, die plan net wijzig, die plan verander, dan moet hulle weer betaal, die klant. Nou sê ek wille, ja. Nou vraag hulle, simpel vraag wille. Ek gaan die fondasie nou 450 maak. Want is een blok meer en 250 dak. En dan gaan ek spinsen joints inzet van tussen 3 meter en 3.6 voor beweging. Maar de spinsen joint kom met die fondasie. Nou sê hulle vir my die expansion joint is te ver, hy moet 1.5 mille wees. Volgens die boek, maar dan sit hy saanig daar. Nou blij al die boek, hulle kijk wat die boek sê. Nou sê ek vir hulle, ek sê lekker hoe meid. Ek sê dat hulle blok meer gebouw, op die patent. En die mere staan nog, red mere. Hulle het een woord genoem daar so. Wat die patent nou eindelijk is. En die vraag voor hulle, julle leer elke dag die nieuwe wette en die nieuwe aanpassings. Maar julle is nie zelfs fysies elke dag in diens om het te doen nie.
2: Dit is sien nie.
1: Dit is sien nie. Toe sê hulle, het is so, hulle doen maar dat die boek sê. So die ouwe wat iets praktisch doen, het meer ervaring, is meer gekwalificeerd van het werk.
2: Die werkelijkheid.
1: Die werkelijke realiteit. Toe was die plan gesubmit gistermiddag, of ja, gesubmit. En toe proef hulle my fondasie voor 50 by 250. Weg van 600 by 400. Die dag was wel een bykie delay, die man het later geweer, maar ek kon, ons kon mekaar vind om die tafel.
2: Sê, ek wil vir jou iets sê. Ons, die werk wat ons nou doen as hielkundig is nie, dis nie sigtbaar nie. En ek contrasteer het en wat Frankie se werk het, dit voel vir my, jy sien elke dag wat jy gedoen het. Maar as die foute word nou waarschijnlijk per ty keer weggesteek,
1: jy weet,
2: het kwee kraken kom nog later uit. Maar dit moet nogal bevredigend wees om so te sien hoe jylle vorder.
1: Ja.
2: En luister, ek is voor of achter skedele en dit is baie anderste as ons werk in die opsig.
0: Ja. Ons luisteraars, ons moet nou nog tyd het met Frankie natuurlijk. Ons tyd is uit. Frankie, een laaste woord of twee vir die luisteraars daar buiten.
1: Lieve luisteraars, weg is kaars daar buiten, maar begin onder. Staan op uit die stof uit, gaan soek werk. Al is dit sakkiespak, al is dit die gebouwe,
0: al is dit karavas,
1: praat van karavas. Ek het op my jaar, het is 1, 2, 3, het is meteen 6 karre op my jaar, dat is nie allemaal myne nie.
2: Ek wil nou sê, is fijn bereik.
1: Nee, maar van karavas praat, eindelijk, wat ek eindelijk wil sê is, ek het een persoon gehad wat die karre kom was het. 6 karre, 1 dag een week. En het 37 dagen terugvara. Of 37 per karre terugvara. 1 keer een week. Maar hy kon nie die mas opkom nie. So daar is werk. Die werk is soos nou volgende toekom my ookie. En ek moet iemand anders kreeg om die karre te was. So daar is werk. Karre was is ook een optie.
0: So, luisteraars, julle hoor daar is werk by Frankie. Ons moet nog groet, Frankie Kibido, van Oudtshoorn. Self-made man, hy het van onderaf begin, entrepreneur. Baie, baie dankie dat jy vandag ingekom het en met ons gesels het. En ons hoop jou alle voorspoed verder voor en ons sien die mansions wat jy nog gaan bou.
1: Baie dankie.
0: Ons speel uit met een van die gunsteling liedjie van my ook en vir Frankie ook, deur Nat King Cole, Smile. Luisteraars, ons praat weer volgende week saam. Goeienaand.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Daar is die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.